vrei na oog. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou ma, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weelig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak, op jou blaas toe.

Ray Dillon met Shalala en The Unlikely Candidates met Novocain. Ons seeverslag vir vandag, die IV1, die watertemperatuur 15 grade Celsius. Sonsopkoms is 36 minute na 7 vanoggend, sonsondergang 29 minute na 5 vanmiddag. Daglig vandag 9 uur en 52 minute. Dit was laagwater 42 minute na 1, hoogwater vanoggend 39 minute na 7. Dan weer laagwater 47 minute na 1 vanmiddag met hoogwater vanaand 12 minute na 8. Die duininghoogte 1.8 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin. SFM. Ons kikker jou dag.

0: Dit is so 11 minute na 7 op die SFM Horlosie. So pas geluister na Dewald Wasserval met 17 en Etienne Stein met Beloof Niks. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Mooi weer oor die grootste gedeelte van ons streek voorspel. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin met 11, gaan op na 22. George Wilderness, 9-23. Nuisla begin met 11, gaan op na 24. Pettenberg Baai, 11-24. Uniondale, gedeeltelik bewolk, begin by 5, gaan op na 19. Oudtshoorn, 6-23. Riversdal, minimum 9, maximum 25. Stilbaai begin met 12, gaan op na 24. Prins Albert, 6-21.

0: So amper 15 minute van die tyd af, so pas luister na my van Element met Bad Moon Rising, Monique Stein met Rondom Tali en Ellis Pisano met Logic. Vervolgens Franja du Plessis met Vat Jou Goed.
1: 90.1 SFM.

0: Dit was Alexis Jordan met Happiness, voor dit Desmond Wells, Jy is die Een, en Franja Du Plessis met Vat Jou Goed. Ons het geen verjaarsdagwense vandag nie, bekendes wat vandag verjaar, 1949 gebore Lionel Richie, Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, pianis en akteur. Vandag in 1952 gebore John Goodman, Amerikaanse akteur. 1967 gebore Nicole Kidman, Amerikaans-Australiese aktrise gebore in Honolulu in Hawaii. Meer Suid-Afrikaanse kant toe, 1981 gebore Henny Jacobs, Suid-Afrikaanse akteur, sanger, liedjeskrywer en komediant. En vandag in 1986 gebore Robbie Clay, Afrikaanse sanger.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: sal bly.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

0: my vlam.
1: Dit was Leroy Jennis met Vuur in my vlam, Eon met Bittersoet en Only the Poets Keep on Messing It Up. As jy nou vandag lus is vir iets soet, as jy dalk so bietjie kan oortree, mag jy maar, want ons internasionale dag is iets fantasties, dit het geen verduideliking nodig nie, so jy kan besluit, is dit vanilla, milkshake, of is dit dalk roomys en soda? So vandag is reeds is internationale vanilla milkshake dag, die heerlijke melkskommel, maar het moet vanilla wees, en dan die alternatief vir jou, internationale roomys soda dag, die roomys wat jy ingooi met die cream soda, ons het altyd genoem een coke float, en dan skuim het so op, och, dit is daarom heerlijk. Besop maar vir die suikerkies, maar geniet wat jy wil geniet, jy mag maar een oud soetigheidjie vandag inneem.
0: Come on, yeah!

0: Ons is so 14, 15 minute van die tyd af, so pas geluister na Mari Bosman met Hou Vas, voor dit Meghan Trainor met Better When I'm Dancing. Vervolgens Kerderen met die 80s.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Def met Ligtoring, DJ Alex Man, volgende met aan Blue, dan Higui van Suid-Afrika met Beautiful Day en Bartu met Vergaan, direct daarna Kukuluros na jou local news.
1: SFM, jou streek, jou frequentie.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

Matthew Mole met Always By My Side. Die volgende story is baie tragies, maar het is een van die wat mens, joh, dit sit een traan in jou oog, maar dit terselfde tyd is absoluut net, wow. Een vrou van Kentucky in die VSA, Sarah Jo Reeder, was, sy is een ma van drie, en sy was by een park, waar haar kriek is, wat is een kriek, soos een spruit of een ding, en sy was by Fillmore Park se kriek in Elverton, waar sy toe nou gesien het hoe een jong seun besig is om, waar hy in die moeilikheid gekom, en sy het gesien hierdie kant gaan verdrink, en daar was nie iemand anders nabij nie, en hierdie vrou haar klip, en sy duik aan die water in, en sy het op die ou end het die kind haar toe nou ondergetrek, maar een paddleboarder het gekom en albei van hulle uit die water uitgehaal. Kind, like my, is ok, maar sy is toe nou eventueel een paar ure later, is sy by een medische center oorlede, maar haar beste vriendin en haar familie sê allemaal dat dis die type mens wat sy was, wat altyd uitgekyk het vir ander, en ja, baie, baie tragies, ek meen vir haar eie kinders vooral, maar sy gaan altyd onthou word dat sy iemand is wat 'n vreemdeling se kind se lewe gered het.

Von Gardner, saam met Adam, wat nou? In Engeland wil het vir my like, is een soortgelijke vraag gevra, wat nou? By London Underground

Von Gardner, saam met Adam, wat nou? In Engeland wil het vir my lyk, is een soortgelijke vraag gevra, wat nou? By London Underground stasie is daar

0: Von Gardner, saam met Adam, wat nou? In Engeland wil het vir my lyk is een soortgelijke vraag gevra, wat nou? By London Underground stasie is daar een van hierdie stasies waar daar al ewig oorstroom word. Daar is al ewig water en dit word al ewig oorstroom. Die Greenford Subway Station. Hulle sê dis, in elk geval dis by Ealing Borough of London en wat gebeur is hierdie plek vloed al ewig en nou het hulle allerhande planne gemaak, hulle toen eventueel besluit, hulle wonder of met hulle nie dalk, jy weet hier, soos een type van een dam of een reservoir of een ding maak en bewaar bewuste mense het toen nou een voorstel gemaakt, sê hulle, jy weet, bevers is nou al 400 jaar uitgesterf in Brittanje as gevolg van mense wat dit te veel gejag het, en wat van ons bring weer bevers terug in die land in? En hulle toe nou die Ealing Beaver Project, toe nou een familie van 5 wilde bevers in die 24 akker area ingebring, en dit was in 2023, en intussen het hierdie diere, hierdie plek, heeltemal getransformeer in een natuurlijke wetland, dat is dit, vleiland, dat is die woord. En die Greenfield stasie, as een resultaat van dit, oorstroom nie meer nie. En dit wys jou net, daar is so, dis so belangrik om te kyk wat die rol is wat alle lewende wesens in ons ekosisteme speel.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Hoop vir December met aanhouer wen. Nou, as jy dalk nou so verjaar vandag, dan wil ek graag vir jou sê, baie geluk met jou verjaardag, ek hoop jy het een fantastische lekker dag gehad. Jy het jylle verjaardag met so paar bekendes en legendes soos Chino Marino, wat die voorsanger, metalsanger is van, hy was van The Deftones en dan ook Team Sleep en ook die ander projekte was, of een van sy ander projekte was Crosses and Palms. Dan is daar ook die absolute legende John Goodman, acteur, en die ander legende wat nie acteur is nie, maar wel een R&B sanger of popsanger, Lionel Richie, en nog een legend, Nicole Kidman. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: SFM 90.1 Kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Dit was Ronaldo met lig jare weg, Bobby van Jaarsveld voor dit met wonderwerk en Semi 2 met Clarity, One Direction volgende met Drag Me Down.
1: 90.1 SFM. SFM gaan aan en aan en aan.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Four Seasons met Oh What a Night. Hopelijk kan jy dit morgenoggend sê. Van jou saterdag aand Bon Jovi nou met Living Proof.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Karleen van Jaarsveld, te veel, te min, te veel. En Herman's Hermits voor dit met No Milk Today. En Brendan Piper met Jong Liefde sal ons jonk hou. Ons gaan nou luister na Adam met Iets in die Water. Dan Carrie Underwood met Smoke Break. En ons eerste boere muziek liedjie vir die avond is Hannes Skoeman en die Miss Floor Cities.
1: Jeno 4.1 SF

0: Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Voordat Hannes Koeman met die misvloer sit ties, hier is Nadia Foster en Alba met You and Me.
1: 90.1 SFM.

0: Dit was Rick Springfield met Jesse's Girl, Desmond Wells voor dit met Desiree en Nick Kershaw met The Riddle. Laan van Legendes volgende deur Michael Lind.
1: SFM, ons maak dit lekker. Jy

0: En so tussen Juanita Du Plessis en Matilda Mann was Kwesi Bekes met ons laaste boere musiekliedjie vir die hand, en dit was die Bosveld Vastrap. Brett Eldridge volgende met Crazy Little Thing Called Love.
1: Peace.

0: Dit was Lia met Ek Mag Jou Mis, The Temporary Maya voor dit met Feel It en Jan Raap met Kilometers. Steve Perry volgende met Oh Sherry.
1: SFM, ons pompe in Afrikaans.

golf uit in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Zij is een backpacker series. En die venters.